0: Naskrati
1: tan bedel tan mobinan deken anake sane melaksana corah.